0: NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag. 7 dagen per week. Wij draaien de meezingers van vroeger en nu. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: You're so pretty.
1: Ome Piet die klaagt zijn nood, ziet zijn vrouw emanciperen, straks verdient ze zelf haar brood. Zit ik met de vuile vaat en mijn vrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangeswabberd, door een kleuter volgekladderd. Of wie gierend door de straat, naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand, met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schelt die uit.

waar je broodjes kaas kon halen. Eet je nou in alle talen, shawarma, lumpia, saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen.

Twee harten in één melodie. De tijd vergaat, muziek zal blijven. Wat noten maakt melancholie.

0: dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat je mooi bent en ook lelijk tegelijk. Mijn oude Dublin, waar de mensen over zingen. Heus, ik mis je als ik weg ben, over zee ver van je torens. Hoe mijn

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. De OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met de statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor de grootste

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zitten wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van twenteverhuur.nl.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
3: twenteverhuur.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Hey!

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Het is donker in ons land en iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

0: Hier is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenwagonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
0: Van vinyl en schijf.

een prostituee. Klapt aan de hemel voor. Sint-Peter doet open en vraagt naar het wachtwoord.

Ja, luisteraars, een hele onneuzel goede vrijdagmiddag toegewenst. Hè? We zijn er weer, live aan de band hier. De Palm FM Radio, hier bij Vechtal.nl. Met de vaste vrijdag gebeuren zo. En we hopen weer op een goede verbinding van sprake van de music. Dus luisteraars, een hele onneuzel goede vrijdagmiddag toegewenst. Je bent hier als vanouds afgestemd met de Palm FM Radio. Als dan blijf je hier vanuit de Palmboombunker met een paar onneuzele plaatjes. Voor jong en voor oud, hè. Ook vandaag weer voor niemand en niemand uitgezonderd. Je live dus bij Vechtal.nl. En luisteraars, voor jouw groetje, verzoekje of reactie. Dat is het nummertje 06 en dan 33148686. Dus luisteraars 06 en dan 33148686. En laat weten waar de radio aan staat in Den Landen. Wat bescheiden signaaltje nog een beetje de wabbedee.

Dus luister eens een onnoze goede vrijdagmiddag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio. Luister eens voor jou. Goed verzoek of reactie naar de nummer 06 en dan 3314. En dan 8686. Wordt het Okie Jandokie geregeld en vraag dan hè, via de bel, de WhatsApp, de SMS. Het mag allemaal weer luisteren, hè, want alles mag op vrijdag. En dan gaan we hier verder met de eerste serie vocale plaatjes. We gaan hem verder hier met een heel mooi plaatje van de Vrijbuiters. En die doet hem hengeltje op en hengeltje neer, hè. Je hebt vandaag goed vis weer, hè. Dus luister, we gaan hier verder met het plaatje van hengeltje op, hengeltje neer van de Vrijbuiters. Wens ik u een hele goede vrijdagmiddag toe. Luister en geniet en blijf erbij. En maak het mee, hè. De groetjes en daar hoor.

0: dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

the sound? Check. De palmboompjes in de plooi? Check. Zet die muziekmachine dan maar eens op standje tegen.

0: Wat zou je normaal gesproken doen op dit soort warme dagen?
1: Niks. Niks. Bier drinken. Ik ga gauw naar huis om bier te drinken, dus hou me niet langer aan de lul.
0: Ik ga lekker bier drinken.
1: Ja.
0: Genoeg drinken, hè, met het weer.
1: Ja, mijn moeder heeft dat altijd gezegd. Drink jij wel genoeg? Ik zeg, ja hoor, maak je maar geen zorgen.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De 3e man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

Hallo, 1, 2, hartstikke idee. Luisteraars, een hele onnoze goede vrijdagmiddag toegewenst. Luisteraars, een hele goede middag weer. Je bent hier live afgestemd als vanouds met de Palm FM Radio hier vanuit de Palmboombunker. Met een stukje wat schijfjes hier voor jong en voor oud bij Vechtal NL. Luisteraars, we hopen op een goede verbinding hier deze vrijdagmiddag. Van sprake van de music, dat de aangeboden plaatjes een beetje naar genoegen mogen zijn. En luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie luidt het nummer 06 en dan 3314-8686. Dus luisteraars 06 en dan 3314-8686 wordt het geregeld hier. Zo zijn we een paar reacties de zenderbak ingooien. Dan gaan we uiteraard weer verder met de Vondenserie blaadjes hier op de vrijdagmiddag. Ook Marcus van Ringen luister gezellig mee daar, hè, vanuit de Moonlight Suite. Het zit er alweer goed uit, hè. Ik weet wel waar jij slaapt volgende week, hè. Luister maar eens even gezellig mee daar, Marcus. En spreek je volgende week vrijdag, dag ik, bij de Beuna's, hè. Ook graag met het plaatje van de Great Balls of Fire. Groeten hier van de mannen en vrouwen in de Slijbal 1 bij de firma PM. Ook jongens daar, luister mee. Plaatjes gedraaid. Werkzaam die zijde, hè.

Ook zijn ze vandaag in zeer speciaal voor Dirk van het Landgoed. Luister, gezellig mee, kerel, hè? En de blaadjes zijn voor jou. Ook Alex Borgen luister mee, kerel. De blaadjes gaan ook Joost Heideman, blijf erbij. Ook een goedemiddag, Palm. Je luistert ook weer gezellig mee hier. Graag met het plaatje van de Nachtvlinders met Erebus Adora. En de vriendelijke groeten van de Olde Beltman uit het mooie Nijluizen. Nou luister, gezellig mee, kerel, hè? Plaatjes waren gedraaid en blijf erbij daar. We gaan zeer speciaal Joost Heideman, hè? Ook een goedemiddag, Lars. We zijn er ook weer bij. Groetjes namens Henkie Grootnieuws. Ook Henke luister mee. Vaste luisteraar. Van Vechtel en al. Blijf er gezellig bij vandaag, hè? Blaadjes zijn voor jou. Luister gezellig mee. Ook het zendertje MDR, de Meer Drinken Radio. Luister maar eens even gezellig mee, kerel, hè? Mooi dat hem goed was daar. In de wagen, dacht ik, hè? En blijf erbij. Ik heb je gisteravond wel hem goed gehoord, hè? Van spraak en van de music. Ook Boer Wameling luister mee. Hier rammelt zomaar in weer, hè? Plaatjes zijn voor jou daar. Ook Hans daar vanaf Holsloot richting Hogeveen. Luister gezellig mee. Plaatje van de Rhapsodies is wel gedraaid, hè? En een goed weekend, hè? Luister gezellig mee, dat kerel, hè? Plaatjes gaan voor jou in de ronde. Ook Wim daar, de Oldenbeunaars, luister mee. En we zullen eens ons best doen voor Jannes, hè? Voor de Mama Beunaars. We doen er wel eens een paar meer van Jannes, hè, want we moeten natuurlijk volgende week wel goed eten hebben, hè. En we draaien ook even zeer speciaal voor Henkie en voor Johan Schuddert, hè. De plaatje van geregeld en luister gezellig mee daar. Wim de Oldenbeunaars vanaf locatie Damsolte. Ja, luisteraars, waar volgende week het feest is, hè. Volgende week vrijdag de hele dag aan de band. De Beunaars en de Palm FM-zender. Met de jaarlijkse zomereditie hier bij Vechtel NL. Live vanaf locatie Damsolte. In het Beunaars feesthok, hè. En luisteraars, je bent van harte welkom voor een hapje en een drankje. Volgende week vrijdag dus, hè. De jaarlijkse zomereditie van de Palm en de Beunaars. En ik denk dat Wimpy nu nog druk aan het werk is, hè? Druk aan het zwoegen, want anders dan heeft die man volgende week geen vrij, hè? Dus met de uurtjes er nog even uitwerken, hè? Helaas wil ik ook even een schuifje draaien voor Willempie en voor Angela. Noem maar even een plaatje van de Zware Jongens. Groetjes van Freekie de Zilverster. Ook Freek daar, luister gezellig mee. Plaatje wordt zometeen nog eens even gedraaid. Van de Zware Jongens. Zoek er even wat moois bij, hè? En luister gezellig mee daar. Plaatjes zijn voor jou. Dankjewel voor jouw reactie. Ook we luisteren hier weer mee. En nog even lekker werken hier met mooie muziek erbij. Groetjes van Jan. Ik dacht vanuit Marienberg, hè? Ook Jan daar, luister gezellig mee. Werk ze nog even, hè? En blijf erbij vandaag. Succes nog even, hè? We gaan gaan met het plaatje van Sexy Weekend. Groetjes van Wilco. Ook Wilco daar, de allerbeste visser van heel Nederland, hè? Luister gezellig mee, kerel, hè? Plaatje wordt gedraaid zometeen. Blijf er maar eens even gezellig bij vandaag, hè? Werk ze nog even.

Goed, luisteraars, 06 en dan 3314. En dan 8686 is het nummertje voor jou. Goed, verzoek of reactie op de vrijdag. En dan wordt het Okie and Okie geregeld. Ook de jongens daar bij de firma Arts Emper Inbouw zonder C in Heino, luister gezellig mee. De moeder helemaal goed is daar in Heino City. Het plaatje wordt zometeen gedraaid van de Spitfires, hè. Speciaal omdat het nu zo lekker rustig is, hè. En jongens daar, luister gezellig mee, hè. Koen, Boyd, Arne, Sven, Thijs, Bally en Bontje hemzelf, hè. Plaatjes zijn voor jullie daar. En luister mee.

Ook Jan daarin, Marienberg, nogmaals, dankjewel voor jouw reactie. Uiteraard de groetjes aan je dochter, hè? Emma. Luister maar gezellig mee daarheen.

We gaan even een mooie van Jovink voor de firma Rodanov. Ook Michael Raansman luisteren. Uiteraard gezellig mee daar vandaag. Het plaatje van Jovink wordt zometeen al eens in gedraaid. En blijf erbij, hè. Goed, luisteraars, luister mee. We gaan ook weer heel veel verder hier met de volgende serie plaatjes. Hier op de vrijdagmiddag. 06 en dan 3314-8686. En het volgende plaatje is er een eentje van duo Jan en Zwaan. En dan valt de rest weer helemaal vanzelf van de aangewaarde plaatjes gedraaid. Luisteraars, goedemiddag. De Palm FM-zender hier op de vaste vrijdag bij Vechtal.nl. En daar hoor.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezeveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Van vinyl en schijf.

doen. Ja, luister naar Zurgen Zijn, een lekker blaadje van de Zeeroda's bij de Palm FM Radio. Oud en vertrouwd hier op de vaste vrijdag bij Vechtal NL. Luister als 06 en dan 3314 en dan 8686 is het nummertje hier voor goed verzoek of reactie. Is het volle blaadje zeer speciaal voor de jongens van VV Vilsteren 2. Gisteren bijna gewonnen van Ommen, hè? Net niet, hè? Ook Johan en Henkie Schutter luisteren gezellig mee daarin. Ja, jullie bent er weer met de drie punten van deuren gewoon, hè? Maar Daan, Guus en Stefan weer foutloos, hè?

0: aflevering 2433.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal is. Maar Kruij doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goede techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Joling. Joling naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot lopende combinatie. De Jong dan naar Ter Horst. En Ter Horst met een briljante dieptepaas. Om ermee naar voren gekomen Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp die wordt heel gemeen aangevallen door die Kruij. Maar hij blijft toch in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Dribbelt terug naar de middencirkel. En wat gaat die Havenkamp te doen? Ik kan de bal niet meer kwijt. Kieper Jansen staat wat te ver voor zijn doel. Hij gaat toch niet terugspelen. Dat doet hij wel. Veel te hard en ook veel te hoog. En die bal die gaat ook.

Ja, luisteraars, heurgers, hè. In mijn lekker blaadje hier van Dana Winner met Ver Weg van Eden. Als een onnozeltje live hier bij de Palm FM Radio, hier bij Vechtel NL. Op de vaste vrijdagavond, hè. Inmiddels luisteraars 06 en dan 3314-8686 is het nummertje hier. Zo straks eens in een paar reacties de zenderbak ingooien, hè. Luisteraars 06 en dan 3314-8686. Dus dat volle blaadje is eerst speciaal voor Jan, daar de Krijtleman, hè. In de truck, daarbij Zwollywood, inmiddels misschien al wel in Ommen, hè. Luister maar eens even gezellig mee, kerel, hè. Deze is voor jou, hè.

Ja, luisteraars, deze is zeer speciaal voor Lotte en voor Luna daar op het achterveld. Ik heb zeer speciaal voor Suzanne. En succes daar, hè, onder het melken. En mijn lekker blauwtje hier van de Bukkers. Ik heb zeer speciaal voor jullie en succes daar in de melkarena. Met het witte goud en luister mee.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

Heel lang geleden, toen ik nog jong was, werd ik als soldaat naar jouw land gestuurd. Te zorgen dat alles rustig bleef. Daar leerde ik het meisje van mijn dromen kennen. Dat meisje van mijn dromen was jij. Het was alleen erg moeilijk om bij je te zijn. Ik was niet op mijn gemak, want iedereen keek mij met vijandig

Toen ik daar een paar maanden was, werd het erger en erger. En op het laatst kon ik nog slecht zelden, heel zelden bij mijn geliefde zijn. Mijn gedachten waren dan ook helemaal bij haar en de rest interesseerde me niet. Op zekere nacht, bij volle maan, moest ik op patrouille. Ik zag plotseling een schaduw voortbewegen en omdat ik bang was, schoot ik in paniek. Later bleek dat jij mij gevolgd was en dat ik jou voor altijd zou moeten missen. Oh, waarom toch?

Ja, luisteraars, horen ze. Mijn plaatje van Bruce D. Huppelsteen met Dansen in het Donker. Want wel Dancing in the Dark. Als even hier live bij de Palm FM zender. Hier bij Vechtel NL. Ja, en deze was in zeer speciaal voor Henkie Schudder, hè. Ja, wie ben vandaag? Vliegensplug, Henkie, hè. Ongekend, hè. Dat maak je niet heel vaak mee op de vrijdag. Dus luister, was een hele goede avond. Je bent hier verbonden met de Palm FM Radio. Als hem oud en vertrouwd hier bij Vechtel NL. Met inmiddels de vaste vrijdagavondshow hier. En we hopen nog steeds op een goede verbinding. Van Sprake van de Music. Luisteraars 06 en dan 3314. En dan 8686 is het nummertje van vanavond. En luisteraars, het is ook weer de eerste vrijdag van de maand, hè. We leven alweer in juni. Is het zometeen om 9 uur weer het Engels uurtje. Duurt nog even, maar giet wel gebeuren, hè. Goed, luisteraars, we gooien eens in een paar reacties de zenderbak in hier. Gaan we weer verder met de Wonderserieblaadjes. Ook Gerbert Wammeling daar in Giepen, de burgemeester van Giepen. Luister uiteraard gezellig mee. En het plaatje is wel gedraaid, hè, van Sharon, hè. Jazeker, was in zeer speciaal voor jou daar. Ze gaan ook in zeer speciaal richting de Melkarena. En luister gezellig mee daar, hè. Als je al aan het melken bent, hè, dat is nog maar de grote vraag, hè. We gaan ze vandaag in met speciale groet richting Hessem, hè. Richting de family Wellenberg. En luister maar eens in mijn gezellig mee daar, de blaadjes zijn voor jullie. En tot volgende week vrijdag, hè. Bij de Beuna's. Okay, dankjewel, hè, voor het beschikbare stellen van de prijzen, hè. Voor volgende week. En luister uiteraard gezellig mee. Ook zijn de blaadjes in zeer speciaal voor de family Bisschop. En luister uiteraard gezellig mee. Ook zijn de blaadjes in zeer speciaal voor de family Bisschop daar. Op de camping, het

Luister maar simpel. Gezellig mee daar. Ook Gerrit Stegeman, kerel, luister mee, hè. Onder het bier en lieren. Je hebt in ieder geval genoeg, hè. Luister mee daar. De plaatjes zijn voor jullie daar. En voor de rest van de muiters. En blijf erbij. Ook jongens daar van het DNT-team uit De Voort, luister mee. Plaatjes zijn voor jullie daar. En blijf er ook gezellig bij. Plaatjes gedraaid. Ook draai hem het plaatje van De Leugenaar. Van de wagenmoeder Johnny Bonenkamp. De melkschepper ook. Johnny Bonenkamp, kerel, luister mee, hè. De melkschepper. En zo nog een zeer speciaal voor Jo in de Ronde Kerel en uit volgende week wachten kunt dan. Altijd maar eens in mijn paar op hè, bij de Beunaars FM. Hè. Ook Jan daar in de vrachtwagen luister gezellig mee hè. Jan de Krijtleman, plaatjes zijn voor jou daar. Ook een zeer speciaal voor Herma vanavond en luister gezellig mee. Ook Suzanne met Lotte en Luna in de Melkarena op het achterveld luister mee. Plaatjes zijn voor jullie daar. Dan blijft er gezellig bij, hè, vanavond. En succes daar!

Oké, maar vanaf 7 uur luisteren onze gasten uit Nederland en België weer gezellig mee. De groetjes van Juliet, samen met Erwin uit Zweden. Ook de vaste luisteraar daar uit Zweden luistert gezellig mee vanavond en maakt er daar een mooie avond van. Ziet er alweer goed uit, hè? Ik denk dat Erwin weer goed bezig is. Die maakt er weer wat van, hè? Lekker eten daar, hè? Ook een goede dag eventjes, Palm. En weer gezellig hier aan de vrijdagmiddagborrel. Inmiddels de vrijdagavondborrel, hè? En heb je er nog een eentje van normaal en volgende week, dan giet het gebeuren. Een groetje van Harmpje uit Hessem. Ook een zeer speciaal, hè? Daar met de vrijgezelle Pol van Hulst, hè? Vrijgezellige Pol, hè? Ja, ik zal zijn nummer dan nog één keer omroepen op de zender en dan is het wel gebeurd, hè? Want de vrouwtjes die staan in de rij, denk ik, hè? Dus voor onze vrouwelijke luisteraars, we hebben nog een zeer begeerde vrijgezelle man in de aanbieding. Oftewel meneer Pol van Hulst. Die man is ook gek op mooie vrouwtjes en op aardbeetjes, hè? En luisteraars, zijn nummer is 06 en dan 49-66-75 en dan 55. Luisteraars, 06 en dan 49-66-75-55. En dan krijg je hem harenfijn Pol van Hulst aan de lijn. En ik heb gehoord, die man die weet wel raad met de vrouwtjes, hè? En ook Harmpje daar, Uit Hessem, luister maar eens even gezellig mee en spreek jou volgende week vrijdag, hè?

Ook het giet nog mooi zo. De groetjes van André Pannen, de waxboer. Ook André Loos, de medakerel. En moet dat nog in goede zaar, hè? Ik zag jou vanmiddag, of vanmorgen wel staan, hè? Aan de Bouwersweg. Met die dikke blauwe machine van jou, hè? Jazeker. En luister maar eens in mijn gezellig mee daar. Ook in mijn Hadi Las en de plaatjes en de praatjes. Die gaan hier weer lekker door de speakers heen. En een groetje van Jan Albers. Ook Jan Albers luister. Gezellig mee daar vanavond. Oké, hartstikke mooi dat jij er weer bij bent vandaag, hè. En blijf er ook bij. Luister mee vanavond. Zo'n voor jou gedraaid, hè.

Ook weer goed hier op de snippermachine. Oftewel die grote grasmaaimachine. In Damsolte. Een groetje van Wimpy. De zender Beuna's FM. Ook Wimpeluister is al mee daar. En die maait de boemers hem goed glad hoor. Hè, voor volgende week vrijdag. En jij bent goed bezig hè. Dan kan Marcus daar hem goed staan. Met zijn Moonlight Suite, hè?

die man heeft er echt wat van gemaakt, hè, dus. Dus ook Wim Pieterszender, Beunaars FM, luister mee daar en plaatjes zijn voor jou, meneer. En uiteraard ook MC speciaal voor de avond-DJ Harmpie, hè. Heb jij wel goed, kerel, hè. En jij maar drinken en drinken, hè.

Oké, de jongens daar in Hessem luisteren gezellig mee, hè? Was in weer een mooi snappy, hè? Goed, luisteraars, luister mee. We gaan ook weer verder hier met de Wonderserieblaadjes hier bij de Palm FM Radio. Hier bij Vechtel NL. Live met het vaste vrijdagavond gebeuren hier zo. Beetje onneuzelen radio zo, hè? Luisteraars 06 en dan 3314-8686. Voor jou goed verzoek of reactie. En luisteraars, volgende week vrijdag de hele dag aan de banden. De Palmen, de Beunaars. We zijn live met de zomereditie vanaf locatie Damselt. En iedereen is van harte welkom, hè. Volgende week vrijdag in het Beunaars feesthok, hè. Luisteraars, luister mee. We gaan hier verder met een plaatje van de Surfers. En die gaan eens in windsurfing doen, hè. En dat doen ze. Luisteraars, de groetjes, luister mee. En hier komen ze weer. Goedenavond, ajus en daar hoor.

0: Hoi Lars, wij gaan zo lekker slapen en we willen nog één liedje horen voordat we gaan slapen. En dat is?
1: Welterusten kleine jongen.
2: Welterusten kleine jongen, ja.
0: Oudje. Oké, dankjewel.
1: Groetjes in mijn huis.

Ja, luisteraars, 1, 2. Luisteraars, een hele goede avond. Dus luisteraars, een onnoze goede vrijdagavond toegewenst. Jorderim, Henkie Wijngaard. Hier live bij de Palm FM Radio. Op de vaste vrijdagavond hier bij Vechtal.nl met een nummertje 06. En dan 3-3-1-4. En dan 8-6-8-6. Is het volle plaatje. MC speciaal voor de Belgische gasten daar in Zweden, hè. En luister maar eens even gezellig mee daar onder het eten. Eet smakelijk.

0: Ja, luisteraars, zorgen ze. Twee jonge mensen in mijn regeltje over Duits hier bij de Palm FM-zender. Hier bij Vechtal.nl. Luisteraars, voor je goed verzoek of reactie, laat de nummer nog steeds 06 en dan 3314-8686. Dan gaan we zometeen vanaf 9 uur in verder met een uurtje Engelse muziek natuurlijk, hè. Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Maar we gaan eerst nog even verder met een plaatje zeer speciaal voor ons aardbeimannetje Paul van Hulst, hè. Oftewel de vrouwenmagneet. Het is wel een roestige vrouwenmagneet. Hij trekt nog niet zoveel aan, hè. Dus ook meneer Van Hulstaar, het aardbeimannetje. Luister maar eens even gezellig mee. Volgende plaatje is zeer speciaal voor jou daar. Gaat in richting Hessen, hè.
1: Wist je dat een aardbei van nature alleen in de zomer groeit?

0: Ja, luisteraars, we zijn in mijn lekker blaadje hier van Trio De Rogge. Live hier op de vaste vrijdagavond bij de Palm FM Radio met het nummertje 06 en dan 33 14 en dan 8686. Dat is het volgende blaadje, is speciaal voor dorstige Jos, hè, daar op de Vlierhoek. Die man heeft nu al dorst voor volgende week vrijdag, hè. Het is ongelooflijk. Ook Jos die daar op de Vlierhoek, luister maar eens even gezellig mee en... Je zet de radio maar eens even op standje vol gas en... Tot de volgende week vrijdag, hè, bij de Beunaars... In Damsold, hè. Beunaars feesthokken. En hij is ook een speciaal voor jou geopend, uiteraard, hè. De biertjes zijn wel koud voor jou, hè.
1: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlakbij Bareveld trok ik over de grens.

Ja, luisteraars, een hele goede vrijdagavond, hè. Luisteraars, een hele onneuzel goede vrijdagavond toegewenst. Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Het is alweer juni, luisteraars, hè. Het is bijna 9 uur, dus we gaan hier weer verder met de vaste prik op jouw radio. De eerste vrijdagavond van de maand. Het Engels uurtje hier. Live bij de Palm FM Radio, hier bij Vechtel.nl. En luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, dat het nummer 06 en dan 33 14, en dan 8686. En vraag dan, hè, die Drengelse skyvies. Dan gaan we hier even verder met een uurtje Engelse muziek. Jaren 60, 70, 80, 90, de zero's. Het mag allemaal weer, hè. Want alles mag op vrijdag. Hier dus live bij de Palm FM Radio. Luisteraars 06 en dan 33 14 8686. En ik zou zeggen, luister allemaal maar gezellig mee. Met het Engels uurtje, hè. Luisteraars de roetjes en hier komen ze. Daar horen.

Nou, dan gaan we even met deze verder, hè. Dat kan ook, hè. Luisteraars, in mijn lekker Engels plaatje hier. The Son of My Father, hier bij de Palm FM zender. Met het Engels uurtje hier, we doen nog geen eentje, hè. Luisteraars, we sluiten hem af hier met het Engels uurtje met R.E.M. met Everybody Hurts. Een zeer speciaal voor de muziek encyclopedie, hè.

luistert naar de Palm FM Show. Met de ideale subtropische muziekmix op de vrijdag. Laat weten dat je luistert en vraag jouw favoriete plaat aan via 06 33 14 86 86. Dit is Palm FM.

Heur is luisteraars, hè? Ja, luisteraars, een goeie avond nog, hè? Luisteraars, een hele goeie avond. Je was hier verbonden, live en rechtstreeks met de Palm FM Radio. We gaan de band weer verlaten hier. Morgen wees weer hier, hè? De vaste vrijdag editie bij Vechtal NL. Dus luisteraars, dit was hem hier. De Palm FM zender, live op jouw radio via Vechtal NL. We hopen dat onze verbinding goed was, van Sprake van de Music. Dat de aangeboden schijfjes in de smaak vielen. En luisteraars allemaal, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor de aandacht. Ook dankjewel voor alle reacties weer. Dus ik heb dik en prima verbakker. Gaan wij de band uit hier met een mooi plaatje van Normaal. De afscheidsmelodie hier, de beladen van de muzikant. Worden ons, dacht ik, volgende week vrijdag wel weer, hè? Nou, ik weet haast wel zeker, hè? Volgende week vrijdag zijn we de gehele dag. Met de zomereditie. Als in samenwerking met de Beuna's FM-zender. Dus luisteraars, volgende week vrijdag de gehele dag. Aan de band de Palm en de Beuna's. Als we blijven vanaf de feestbunker in Damsolde. Dus luisteraars, daar weten we nog even wat van, hè? Luisteraars, de groetjes. Maak er een heel goed weekend van. En graag tot volgende week vrijdag. Dan zijn we er de gehele dag. De groetjes en de hoor.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Oh kerel, oh doe mij een Opel Kadett. Mijn moeder heeft een Mazda, maar dat is geen pret. Ik ben een echte boerenkinkel, dus daarom ga ik naar de Opelwinkel. Oh kerel, oh doe mij een kleuren TV, maar wel een van flips, de rest die hoef ik niet. Al dat Japanse, dat is niks voor mij, want daar zit geen goeie

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.